Oh.

Oh.

Thank you.

0: hechten. Emotioneel hechten. Namelijk. Emotioneel, lichamelijk. Heel lichamelijk.
1: Ik moet
0: wanneer ik kan spelen. In eenzaamheid. Wanneer kan ik namelijk. Op en namelijk. Is.
1: Ik vraag echt hard. En om rustig gaan voelen. Allemaal mensen waardoor ik niet aan de drukte en de gekte terug.

Goedemorgen, welkom bij de ochtendeditie van de Concertzender. Tot 10 uur hebben we een aantal Tsjechische componisten als Rajka en Bedřich Smetana, bijvoorbeeld de Oostenrijker Karel Černý, die we deze week al eerder tegenkwamen in de ochtendeditie. We openen met Antonín Rajka, Tsjechisch, later Frans componist. Hij maakte naam met blaasquintetten. Vanmorgen laten we horen zijn fluitkwartet, het kwartet opus 98 nummer 2 in A groot. Voor fluit, 2 violen en cello.

Dat was het fluitkwartet van Antonin Raja met de fluitist Konrad Hunteler. Verder Rainer Kusmaul viool, Jürgen Kusmaul altviool, Rodiertjens cello. Vanmorgen in de ochtendeditie tot 8 uur componisten die geboren zijn in de tweede helft van de 18e eeuw. Louis Spohr werd geboren in 1784 en begon te spelen aan het Hof van Brunswick. Hij werd sterk beïnvloed door Mozart. Pianist Howard Shelley speelt de pianosonate op 125 in A groot van deze Louis Spohr.

Dat was de sonate voor piano, opus 125 in A groot van Louis Spohr, in een uitvoering door Howard Shelley. Georges Onslow was een Frans-Engels componist die, net als andere componisten tot nu toe, in deze ochtendeditie geboren, tweede helft 18e eeuw. Hij was een amateur-cellist die daardoor veel kamermuziek speelde en ook ging schrijven, maar ook schreef hij enkele symfonieën. Hier is symfonie nummer 1, opus 41 in A groot. Johan Goritzky dirigeert de NDR Radio Philharmonie. Symfonie dus van Georges Onslow.

Dat was het pianokwartet, opus 148 van de Oostenrijker Carlo Czerny, door het St. Lawrence strijkkwartet en pianist Anton Coerti. Met Bedřich Smetana zitten we al wat verder in de 19e eeuw en keren we terug naar de Tsjechische componisten. Hier is zijn Tsjechisch lied, kantaten voor koor en orkest. Zdeněk Kostler, hij dirigeert het Praag Symfonieorkest en Tsjechisch Philharmonisch Koor. Kantaten is dit van Bedřich Smetana.

Dat was de kantate voor koor en orkest Tsjechisch Lied van Bedřich Smetana. Zdeněk Kostler dirigeerde het Praag Symfonieorkest en ook Tsjechisch Philharmonisch Koor. Nog drie Tsjechische componisten, Jozef Suk, Leo Janáček en als eerste Antonín Dvořák. In een opname uit 1997 hoort u violist Anthony Marwood en pianiste Susan Thoms in de sonate voor viool en piano opus 57 in F groot van Antonín Dvořák.

Anthony Marwood en Susan Thomas speelden de sonate voor viool en piano op 57 in F groot van Antonin Dvořák. Jozef Suk, onze volgende componist, was de favoriete leerling van Dvořák en trouwde ook met de dochter van zijn docent. Hij componeerde verschillende strijkkwartetten en symfonische gedichten. Voor vanmorgen is hier van Jozef Suk Lente op 22a door pianist Jonathan Plowright.

In deze uitzending van Chroniek van de Nederlandse Muziek hoort u werken van Quirinus van Blankenburg. Hij leefde van 1654 tot 1699 en ontving zijn eerste muzieklessen van zijn vader, die stadsorganist in Gouda was. En deze wees hem op de allernieuwste ontwikkelingen op muziekgebied in Italië en de achterhaalde muziekstijl in eigen land. En hij gaf kooplui de opdracht om uit Venetië de allernieuwste muziekdrukken mee te nemen. Toch voelde van Blankenburg zich later als componist miskend en slachtoffer van de modische overwaardering van alles wat uit Italië kwam. Op jonge leeftijd was hij keurmeester van orgels en klokkenspelen. Hij werd organist in Rotterdam en later stadsorganist en bayardier in Gorinchem. U hoort van Blankenburg nu eerst de orgelbewerkingen van de psalmen 21, 24 en 99, gespeeld door Gert Oost. En daarna psalm 146, gespeeld door Willem Poot.

Dat waren vier orgelbewerkingen van psalmen gecomponeerd door Quirinus van Blankenburg. Op zijn 24ste ging hij rechten studeren aan de Hogeschool in Leiden. En in 1687 werd hij benoemd tot organist in de Waalse Kerk van Den Haag. En daarna tot eerste organist van de Nieuwe Kerk aldaar. Tot de weinige overgeleverde muziekwerken van Van Blankenburg behoort het Clavecimbel en Orgelboek der gereformeerde psalmen en kerkzangen uit 1732 met zettingen van alle psalmen. Ze worden afgewisseld met korte composities die als voor- of naspelen bedoeld zijn. Hier zijn uit dat Clavecimbel en Orgelboek de psalmen 6, 23 en 24 en toegevoegd de fugsgewijze uitbreiding van nummer 24. U hoort countertenor Sietse Buwalda, gambiste Wilma van der Wart en Henny Heikens op het Reichner-orgel uit 1786 in Rijswijk.

In 1733 componeerde Van Blankenburg een muzikaal bruiloftsgeschenk ter ere van het huwelijk van de dochter van de Engelse koning George II. En dat was Anna van Hannover. En ze trouwde met de Friese stadhouder Willem Karel Hendrik Friso. En dat geschenk heette de Verdubbelde Harmonie. Een reeks op Franse leest geschoeide dansen en airs. Bij vier daarvan zijn gespiegeld en op hun kop gelezen bas- en melodiestem verwisselbaar. We luisteren nu naar vier van deze delen uit de Verdubbelde Harmonie met Bob van Asperen aan het klavercimbel.

U hoorde delen uit de verdubbelde harmonie van Quirinus van Blankenburg. Van Blankenburg was een veelgevraagd muziek- en klavecimbelleraar. Zo gaf hij onder meer les aan Unico Graaf van Wassenaar. Voor hem componeerde hij in 1715 de kantate L'Apologie des Femmes. En deze kantate is een antwoord op Les Femmes van de Franse componist André Campras. Daarin beschrijft hij het leed dat door de liefde wordt veroorzaakt. Ook stelt hij een lijst op met weinig aantrekkelijke karaktertrekken van de vrouw. Hij vindt echter troost in de schoonheid van de natuur en keert zich voor altijd af van het vrouwelijk geslacht. Van Blankenburg geeft in zijn kantaten een opsomming van vrouwentypen, waarin de negatieve karakteristieken in Campras' kantaten juist ten gunste worden gekeerd. Een paar voorbeelden. De jaloerse heeft een teder hart. De preutse is als een veertje. De kokette geeft zich graag over. De wijze heeft een sterke geest. De bleke is met haar huidskleur weergaloos. De donkere is een schattige brunette. De dikke heeft majesteitelijkheid. De dunne heeft taille en vrijheid. De bedriegster redeneert listig. De zotte is goeig. De zwijgzame is bescheiden en de heel spraakzame heeft een goed humeur. Ja, dat zou je in deze tijd toch niet meer zo opschrijven. Hier is L'Apologie des Femmes, een kantate voor middenstem met begeleiding. U hoort bariton Max van Egmond en het residentieorkest onder leiding van Ton Koopman.

In zijn in 1739 uitgegeven Elementa Musica gaat Van Blankenburg uitvoerig in op de muziektheoretische principes. Hij stelt zich kritisch op ten opzichte van de in zijn ogen misvattingen en onduidelijkheden bij de toepassing daarvan door collega-theoretici. Het hoofddoel van het traktaat is het benoemen van de principes en grondregels van de basso continuo. In Elementa Musica schrijft hij ook: als ik een stuk muziek van mijn maaksel placht te vertonen, dan was het nooit prijsbaar. Maar als ik in de plaats van mijn naam Blankenburg die Castel Bianco, welk hetzelfde is, daarboven zette, dan was het uitstekend. Zoals eerder gezegd voelde Van Blankenburg zich als componist miskend en slachtoffer van de overwaardering van Italiaanse muziek. Gert Oost speelt nu drie delen van de orgelversie van de verdubbelde harmonie.

De door Quirinus van Blankenburg geschreven Elementa Musica is ook een rijke bron voor onze kennis van het muziekleven in de 17e en 18e eeuw. De enige compositie in het traktaat is de Fuga Obligata. Van Blankenburg componeerde de fuga in 1725 op een anoniem aangereikt thema van 12 noten. Het blijkt dat een later door Händel gecomponeerde fuga gebaseerd is op hetzelfde thema. We zijn bijna aan het eind gekomen van dit programma over Quirinus van Blankenburg, toch een van de meest markante muzici en componisten uit de Nederlandse barok. Tot het eind van het uur hoort u Blankenburgs Fuga Obligata met Jacques Och aan het klavecimbel. En daarna speelt Bob van Asperen nog een aantal delen van de klavecimbelversie van de Dubbelde Harmonie. Deze aflevering van Chroniek van de Nederlandse Muziek werd samengesteld door Paul Hekking.

De zangkunst juicht en één wordt twee op onze snaren. Nu het bondgenootschap wordt verdubbeld door het paren van Frieslands rechterhand met Engelands waardste pand. Waardoor geloof en deugd, gerechtigheid en waarheid en samen verbonden zijn als zon en maan in klaarheid tot een gezegend licht waarvoor de nevel zwicht. Vreugdelied, Country Dance.

0: Muziekmakers. Presentatie Aad van Nieuwkerk.
1: In deze aflevering een selectie uit de muziekkeuze van de in Iran geboren Setareh Nafizi. Pianist, componist en verbonden aan het Prins Klaus Conservatorium in Groningen. En dit jaar de stadscomponist van Groningen. Als stadscomponist schrijft ze een werk voor koor en elektronica dat in première gaat op de Dag van de Componist, 20 juni 2026. Setareh is te gast in twee afleveringen van de podcast Muziekmakers der Nederlanden. De eerste van die twee is te vinden op de website van de Concertzender. De andere aflevering volgt in de zomer van 2026. Dit is een opname van werk van Setareh, uitgevoerd in de door Nederland rondrijdende speciale trein tijdens een eerdere editie van de Dag van de Componist.

Twee fragmenten hoorde je uit het werk van Meredith Monk, gekozen door Setarena Fisi. Op haar lijst van favoriete muziek ook werk van de New Yorkse componist David Lang. Dit is Just, met het trio Medieval, celliste Agnès Westerman, altviolist Garth Knox en slagwerker Sylvain Lemaître.

Just van David Lang. Uitgevoerd door het trio Mediaval, celliste Agnès Westerman, altviolist Garth Knox en slagwerker Sylvain Lemaître. Op YouTube is de volgende opname te vinden van Werk van Set Arena Visie, uitgevoerd door het Kamerkoor Jip onder leiding van Jonathan Ploeg. Weaving Light into Darkness.

Dat was werk van Cetare Navisi, uitgevoerd door het kamerkoor JIP onder leiding van Jonathan Ploeg. Weaving Light into Darkness. Aan het slot van dit uur nog twee voorbeelden van de koormuziek die Cetare op haar Desert Island Discs lijst heeft staan. O Sacrum Convivium van Olivier Messiaen, gezongen door het Nederlands Kamerkoor onder leiding van Ed Spanjaard, en daarna een deel uit de Drie Fantasieën nach Friedrich Hölderlin van Giorgio Ligeti.

Dit is Concertcenter Live Archief. Het is mei en volop lente. Over 11 dagen begint zelfs de astronomische zomer. Niettemin draaien we vandaag muziek die in het teken staat van de winter. We beginnen met een concert uit 2006. Het werd gehouden in Amsterdam, maar droeg de Friese naam Winterluut. Het concert werd gegeven door de Friese zangeres Greetje Bijma en harmoniumspeler Klaas Hoek, een Groninger die al jaren in Friesland woont. Allebei staan ze bekend om hun werk op de grens van jazz, klassiek en andere genres. Daarin kunnen ze elkaar uitstekend vinden. In dit genre zingen ze vooral Engelse muziek. Een groot deel van die tijd bestond het harmonium nog niet. We begrijpen dus dat er creatief met het repertoire wordt omgegaan. Sommige liederen hebben inderdaad een directe band met de winter. In the Bleak Midwinter bijvoorbeeld. Bij andere liederen gaat het meer om de sfeer die eromheen hangt. Een melancholiek gevoel van desolate leegte. Ook geven bij de muzici een solo-improvisatie weg.

Tibor!

U hoorde Winterlude, een concert met een keur aan wintergerelateerde muziek door Greetje Bijma en Klaas Hoek. De volledige speellijst vindt u op onze website. Wat we eerder over dit concert zeiden, geldt eveneens voor Schubert's Winterreisen. Ook deze liedcyclus is niet geheel aan de winter gewijd, maar ademt wel de desolate sfeer van dit seizoen. Verlaten velden, bevroren tranen, dwaallichten en een liereman die voor niemand staat te spelen. De winter was een tijd waarin veel mensen kou en gebrek moesten lijden. Veilig, met z'n allen rond de centrale verwarming, was er niet bij. Het sentiment dat Schubert in deze liederen aanspreekt, kun je niettemin in elk jaar getijde voelen. Daarom is het niet verkeerd om ook im wunderschönen Monat Mai naar deze magistrale cyclus te luisteren. Die wordt uitgevoerd door de bariton Wout Oosterkamp met Willem Brons aan de piano.

Dit is Ratatouille. Luistert u graag naar de concertzender of bent u nog geen donateur? Waar wacht u nog op? Voor maar 25 euro per jaar helpt u ons bijzondere muziek te blijven uitzenden.

U luistert naar Ratatouille, een verrassende mix van klassiek, jazz en wereldmuziek. Wilt u weten wat u gehoord heeft? Kijk dan op de pagina van dit programma op onze website of in de app.

en dat je koolhydraten nooit gelijk met vet moet koken. En soms zelfs over Socrates, want wij blijven bij de les. En bijna alles wordt genoemd, niet veel blijft onbesproken. En we praten over onze

People, I'm going down.

Dit is Spinning the Blues, aflevering 1024. En ik ben Fred Broekman. Als eerste aandacht voor de in Chicago geboren Jim Grimaldi, al pakweg een halve eeuw bekend als zanger, songwriter, mondharmonica-speler en gitarist Studebaker John. Recent verscheen zijn nieuwe album Studebaker John and His Maxwell Street Kings met de titel Jumping From Limb to Limb, die hier is uitgebracht op Continental Blue Heaven. De opnamen werden in 2020 of 2021 gemaakt. Dat vond plaats in een club in Chicago die vanwege de coronapandemie gesloten was en tijdelijk werd ingericht als opnamestudio. Studebaker John, Maxwell Street Kings, zijn gitarist Rick Crayer, die ooit in de Muddy Waters Band speelde, bassist Mike Essie en drummer Earl Howell. Als eerste nu, That's What the Blues Is.

Studebaker John en his Maxwell Street Kings met achtereenvolgens That's What the Blues Is, Shake That Thing en het titelnummer Jumping From Limb to Limb. Recent uitgebracht op cd op Continental Blue Heaven. In deze uitzending ook aandacht voor cd's die 25 jaar geleden als toen recent verschenen albums door mij op de concertzender werden gedraaid. Als eerste die van Hammond-organist Jimmy Thiss. Hij brak midden jaren 50 door en nam in 2000 een bluesalbum op. Die Jimmy Smith cd met de titel Blues.com werd hier toen uitgebracht op Blues Thumb. Jimmy Smith wordt daarop begeleid door Russell Malone gitaar, Reggie McBride bas, Harvey Mason drums en de Texacalli horns. Met gastbijdragen door onder meer Dr. John zang en piano en van B.B. King en Taj Mahal, die beide zowel zingen als gitaar spelen. In die volgorde zijn ze nu te horen. Dr. John opent met Only in for the Money.

night. I can't find my baby. People, I can't be sad.

Hammond-organist Jimmy Smith met achtereenvolgens Dr. John met Only In It For The Money, B.B. King met 3 O'Clock Blues en Taj Mahal met Strut. Opname uit 2000 en toen uitgebracht op de cd JimmySmith.com Blues op Blue Thumb. De volgende, ook met opname uit 2000, is die van zanger, gitarist en songwriter Job Stryles uit Californië. Het is zijn tweede album op het eigen Train Records. Begeleiders van Job Stryles zijn Primordial Slim mondharmonica, Rob Rio piano, Miles Reed bass en Max Bangwell drums. We horen hen in 3 opnamen. Als eerste, Pretty Women Was The Causing Of It All.

Dat was zanger en gitarist Job Stryles met Pretty Women Was the Causing of It All, I Don't Do It, I Must Got Drunk for Nothing. Opname uit 2000 en toen uitgebracht op de cd Job Stryles Out of This World op Train Records. We gaan door met meer opname uit 2000. In dit geval met die van een oude bekende, de toen 65-jarige zanger, songwriter en gitarist Eddie Clearwater. Hij groeide op in Mississippi en maakte sinds begin jaren 50 deel uit van de Chicago blues scene. Eddie Clearwater wordt op de nu te draaien opname begeleid door Duke Robillard en zijn band. Behalve Duke gitaar spelen ook mee Matt McKay piano, Dennis Taylor tenor sax, Doug James bariton sax, John Packer bass en Jeff McAllister drums. En mondharmonica speler Carrie Bell speelt als speciale gast op één opname mee. Dat nummer komt nu en heet Find Yourself.

Dat was zanger en gitarist Eddie Clearwater samen met de Doug Robillard Band met Find Yourself, Running Along en Blues Cruise. Opname uit 2000 en toen uitgebracht op de CD Eddie Clearwater, Reservation Blues op Bullseye, Blues and Jazz. Spinning the Blues werd technisch verzorgd door Dirk Winkel, samenstelling en presentatie Fred Broekman.

intens en emotioneel. Claudio Monteverdi's Lamento d'Arianna. En dat werd gepubliceerd in zijn zesde boek met madrigalen uit 1614. En de aria komt oorspronkelijk uit de verloren gegaane opera L'Arianna uit 1608. U hoort een uitvoering door Il Giardino Armonico en het koor des Bayerische Rundfunks onder leiding van Giovanni Antonini. Het komt van de in januari uitgebrachte cd Jonas, verwijzend naar de Historia di Jonas van Giacomo Carissimi. Dan hebben we nog een derde cd voor u in de aanbieding. En dat is Missa pro defunctis, met muziek van de renaissance componist Sébastien de Vivanco. Hoogtepunt van deze cd is natuurlijk de Missa pro defunctis, het requiem, oftewel de mis opgedragen aan de overledenen. Een prachtig werk, uitgevoerd door de Renaissance Singers, onder leiding van David Allanson.

Dat waren Gloria en Sanctus uit de mis van Walter Fry, uitgevoerd door het Benjois Consort onder leiding van Andrew Kirkman. Onze tweede componist is Robert Wilkinson, die leefde van ongeveer 1450 tot 1515. Hij was onder andere zangmeester in Eton en zijn weinige werken zijn bewaard

gebleven in het zogenoemde Eton Choir Book, een manuscript met geestelijke muziek uit de 15e eeuw. U hoort twee stukken van Robert Wilkinson, uitgevoerd door het Szeleny Concert onder leiding van Daniel Gilchrist.

Twee stukken van Robert Wilkinson werden uitgevoerd door het Szeleny Consort onder leiding van Daniel Gilchrist. De derde componist in deze Early Delights is Walter Lamb. Hij leefde van ongeveer 1450 tot 1504. Hij werkte onder meer als koorklerk in de St. George Chapel van Windsor. Ook zijn werk is te vinden in het Eton Choir Book. Twee stukken van Walter Lamb hoort u nu, uitgevoerd door de 16 onder leiding van Harry Christophers.

twee stukken van Walter Lamb, uitgevoerd door de 16 onder leiding van Harry Christophers. De vierde en laatste componist van dit programma is Robert Fairfax. Hij leefde van 1465 tot 1521. Hij bekleedde diverse kerkelijke posities aan de koninklijke hoven van Hendrik de VII en Hendrik de VIII. Zes van zijn werken zijn bewaard in het Eton Choir Book. U hoort nu twee Maria-hymnen van Robert Fairfax, uitgevoerd door het ensemble Pro Victoria, onder leiding van Toby Ward.

Dat was het ensemble Pro Victoria onder leiding van Toby Ward. Met als laatste stuk de Maria-hymne Salve Regina van Robert Fairfax. En daarmee zijn we aan het einde gekomen van deze Early Delights, waarin we geluisterd hebben naar muziek van 4 Engelse componisten uit de tweede helft van de 15e eeuw. Het programma werd samengesteld door Jacques Hendricks. En zoals altijd kunt u alle gegevens nog eens nalezen en het programma terugluisteren op concertzender.nl en in de app.

Bij de Concertzender kunt u het komende uur luisteren naar Documento. In dit uur, met als titel Fred Jacobs, solo en duo, nogmaals aandacht voor de onlangs overleden Nederlandse luitist Fred Jacobs. Ditmaal horen we hem solo, maar ook als helft van duo's die hij vormde met viool en zang. Op 28 augustus 2025 overleed de Nederlandse luitist Fred Jacobs. Hij was een van de belangrijkste luitisten in Nederland en wereldwijd. We beginnen dit uur met muziek voor Theorbus Solo van Robert de Vizé. Fred Jacobs nam het complete werk voor Theorbe van de Vizé op. De cd Intimité et Grandeur uit 2016, de derde in de reeks, is een mijlpaal in de registraties van deze werken van de Vizé. Op de cd staan kleine suites, gegroepeerd per toonsoort. En dit zijn zowel originele composities als bewerkingen van populaire balletten van Lully. De cd-reeks biedt een goed overzicht van wat de Vizé geschreven heeft voor de Franse Theorbe. Hier is Fred Jacobs. Hij speelt op een Franse Theorbe 6 werken van Robert de Vizé. Als eerste is hier een prélude en daarna La plainte au tombeau de Mademoiselle de Vizé, à l'amendre de Monsieur leur père.

We hoorden Fred Jacobs improviserend over het thema La Follia. Hij deed dat in Italiaanse renaissance stijl. En daarvoor speelde hij een Passacaglia van Kapsberger. Dit was Documento met Fred Jacobs solo en duo. De speellijst kunt u nalezen in de gids op concertzender.nl. En dit programma werd voor de Concertzender samengesteld door Irene Stolp.

Dit is de concertzender met Missa, etc. In deze aflevering Lutherse missen van Johann Sebastian Bach, Georg Philipp Telemann en Johann Daniel Puklitz. De zogenaamde Lutherse missen wijken af van wat doorgaans onder een mis wordt verstaan. In plaats van de volledige Rooms-Katholieke misdelen beperken zij zich tot het Kyrie en het Gloria. Deze verkorte vorm, ook aangeduid als Missa Brevis, had een vaste plaats binnen de Lutherse eredienst, waar het Latijn in de barokperiode op hoogtijdagen bleef voortbestaan naast de volkstaal. Het Kyrie bood ruimte voor verstilling en smeekbeden, terwijl het Gloria juist een uitbundig lofkarakter heeft. Samen vormen zij een compacte, maar inhoudelijk rijke kern. Johann Sebastian Bach gaf met zijn vier Lutherse missen een indrukwekkend voorbeeld van deze traditie. Hij stelde ze grotendeels samen uit eerder gecomponeerde kantatendelen die hij voorzag van een Latijns tekst. En zo verbond hij de Duitse kantatentraditie op ingenieuze wijze met de eeuwenoude Latijnse mis. Bach stond hierin niet alleen, ook componisten als Telemann en Kuhnau schreven Lutherse missen. Minder bekend, maar niet minder interessant is Johann Daniel Puklitz, die eveneens verschillende Missae Breves componeerde. We starten dit programma met Bachs mis in F groot, BBV nummer 233. U hoort Hanna Herfurtner, sopraan, Elvira Bowen, alt, Thomas Bonny, bas en de Kölner Academie onder leiding van Michael Alexander Willens.

Dat was de Mis in F groot, BWV nummer 233 van Johann Sebastian Bach, door Hanna Heerfurtner sopraan, Elvira Bowen alt, Thomas Bonny bas en de Kölner Academie onder leiding van Michael Alexander Willens. We gaan verder met muziek van Johann Daniel Puklitz. Hij was actief in Noord-Duitsland, waar hij werkte als kantoor en organist. Als zodanig was hij verantwoordelijk voor het opleiden van zangers en het componeren van muziek voor de liturgie. Zijn oeuvre bestaat dan ook hoofdzakelijk uit geestelijke muziek. De Missa Brevis in C groot is daar een goed voorbeeld van. Zoals gebruikelijk bij een Missa Brevis beperkt de compositie zich tot de vaste onderdelen Kyrie en Gloria.

U hoorde Gudrun Sidoni Otto, sopraan, Elvira Bill, alt, Georg Poploets, tenor, Tilo Daalman, bas en het Goldberg Vocal Ensemble en Barok Ensemble onder leiding van André Sjadejko met de Missa Brevis in C groot van Johann Daniel Puklitz. We besluiten deze aflevering met werk van Georg Philipp Telemann. Hij was een van de meest productieve en veelzijdige componisten van zijn tijd en genoot tijdens zijn leven een grotere faam dan tijdgenoten als Johann Sebastian Bach. Als muziekdirecteur schreef hij een grote hoeveelheid kerkmuziek, waarbinnen missen een bescheiden maar interessante plaats innemen. Telemanns Missa Brevis in D-klein is een compacte liturgische compositie waarin de componist ondanks die beknoptheid een grote expressieve rijkdom weet te bereiken. Stilistisch bevindt dit werk zich in de late barok, maar met duidelijke vooruitwijzingen naar de galante stijl. De muziek is transparant, melodisch en direct, met minder nadruk op zwaar contrapunt en meer op helderheid en affect. Na deze Missa Brevis hoort u een aria uit een cantate van Telemann en beide werken worden uitgevoerd door countertenor Alex Potter en het ensemble La Dolcezza onder leiding van Veronica Skuplik.

Dat waren twee werken van Georg Philipp Telemann. Allereerst de Missa Brevis in D-klein en daarna een aria uit de kantate Meines Bleibens ist nicht hier. U hoorde Alex Potter, countertenor, en het ensemble La Dolcezza onder leiding van Veronica Skuplik. Dit was Missa etc. De speellijst kunt u vinden in de gids op concertzender.nl. En dit programma werd samengesteld door Kees Koudstaal.

verder met solo-opname vanuit 1977 en uitgebracht in 1999 op het Screwgun label van Hemphill's leerling Tim Byrne. Via overdubs maakt Hemphill er een intrigerend bouwwerk van. Nu het stuk Countryside. Het album is Blue Boyer.

Na Hemphill's solo uit 1977 waren dat twee trio-opnames uit 1991 met Abdul Wadud, cello en Joe Bernadio, slagwerk. Ze staan op het album Live from the New York Music Café op Music and Arts en heten Testament No. 5 en 15. Samenstelling Marcel Kranendonk.

Max. Ratings.

0: een album onder de titel Sorry I Didn't Realize. Michael Robinson is info en dat hier bij X-Rated op de Concertcenter. En nu eventjes aandacht voor een aloude band die weer bij elkaar zijn. Namelijk Cabaret Voltaire. Ja, die zijn inderdaad eigenlijk nooit uit elkaar geweest. Want het is continu doorgegaan dankzij het werk van Richard H. Kirk. En sinds Kirk niet meer onder ons is, zijn de originele leden weer bij elkaar gekomen. Chris Watson en Stephen Melander. En zij treden ook weer op en hebben ook een live album op de markt gebracht. Laten we hopen dat er ook een studioalbum gaat komen. Overigens treden ze 13 juni aanstaande op in Paradiso Amsterdam. Er zijn nog kaarten en dat wilt u toch echt niet missen, lijkt mij. Hier is het nieuwste album van Cabaret Voltaire, But What Time Is It Really? En daar staat één track op die louter is gecomponeerd door Chris Watson. Wat op zich vrij bijzonder is, want sinds begin jaren 80 heeft hij niets meer gecomponeerd voor Cabaret Voltaire. En dat is deze track, Tinsley Viaduct.
1: This is a new piece that Chris did, and we've been working it. It's what we're doing, and it's part of an installation he did. So we're bringing a bit of Sheffield down to London. It's a track called Tinsley.

Afgelopen vrijdag is hij dan verschenen. Het nieuwe album van Kreidler. En deze Krauters maakt hem weer een geweldig nieuw album. Schemes heet hij. Via natuurlijk het geweldige Bureau B-label. Pardon, ik moest even een hoesje doen. Kreidler met Marble Upset, hoor u. En van dat voornoemde album Schemes. Een uitstekend album, ik kan het u verzekeren. En wat ook uitstekend is, is het nieuwste album van Colleen. En wat mij betreft was het ook een van de hoogtepunten van het Rewire Festival. Ik heb waarlijk genoten van haar optreden. Alles live, alles uit de synthesizer en alles lezend van bladmuziek. Heel bijzonder hoe ze dat doet. Libre Antes del Final heet het nieuwste album van Colleen. Oftewel Cecile Schott. Het verscheen via Thrill Jockey. Dit is het prachtige werkstuk Aguas Abiertas. Hier is Colleen.

0: X-rated.
1: It is the night of the demon.
2: Goedenavond, hartelijk welkom. Tweede uur X-Rated, nog tot 11 uur en daarna nog veel meer moois in X-Ray. In X-Ray trouwens straks het aandacht voor het voorkomen Sinti-spacewerk van Martin Sturzer. Daarover straks meer. Eerst terug naar 1979. Dat is een heel eind geleden inderdaad. We hebben het over de Primitive Calculators. Die brachten toen in eigen beheer een singeltje uit. I Can't Stop It. En in 1979 klonken deze Primitive Calculators als een beetje een uit de bocht gevlogen suicide. Maar ze hebben dus ook, eigenlijk andersom, al invloeden van de Sleaford Mods. Maar dan andersom natuurlijk. Die zanger is net die gast van Sleaford Mods. Anyway, een bijzonder een invloedrijke single zou je kunnen zeggen. Terwijl hij toch verschrikkelijk onbekend is gebleven. I Can't Stop It. Hier zijn de Primitive Calculators.